0: It is the Black Eyed Peas with Meet Me Halfway, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home, yes, in geskakel, op the morning lock-in. As ek nog nie vir jou gesê het, goeiemôre nie, goeiemôre, dit is a Dinsdag, let's get the party started, let's get the day started, heerlijke, heerlijke muziek vir jou pad op hierdie Dinsdagochtend, dit is jou get up and go, dit is al die liedjies wat jy net uit die bed uit gaan kry, aan die gang gaan kry, en laat gaan, okay, let's go, let's start this Tuesday, so, here we go. I'm
1: picking up good vibes and great tunes await you
2: on the morning lock-in.

Pakop, pakop, zet jouw gooikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg, ver van hier weg. Skop, skop, skop, skop.

0: Nee, ja, daar is 9.6, is Betty McLean en Over the River. Nou ja, van mij Jimmy Jelle, wat een wonderlijke dinsdag aan tegen die geselskap van 90.6. En ja, ons is weer morgenmiddag samen met elkaar als alles mooi loop. Dus nou tussen 3 en 6 vir nog een sessie van Overdrive, moeilijk gemaakt door Gelmaar. Fantastische aan vir julle verder, groete, tot een volgende keer. Tot ziens.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.

Gewoon na al die tijd, hoe ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, de lange baan. Gebel aan je landlijn, maar roep je, nieuwe jaar surfen.